De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Radio Express is deze week de radio van Ekere. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekere van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekere via DAB+, Radio Player 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Radio Express is deze week de radio van Ekere. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekere van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekere via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Lantis voert in juni en juli voorbereidende werken uit op de Antwerpse ring voor de verdere uitbreiding van de bypass, de tijdelijke snelweg langs de R1. Dit najaar gaan twee nieuwe delen open, richting Nederland en richting Gent-Brussel. Om alles veilig klaar te maken zijn er de komende weken vooral nachtwerken tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Tijdens enkele nachten worden ook delen van de ring en bepaalde op- en afritten tijdelijk afgesloten. Er zullen op verschillende momenten ook minder rijstroken beschikbaar zijn. Houd dus rekening met mogelijke hinder. De bypass moet het verkeer op de snelweg houden tijdens de afbraak van het viaduct van Merksem en zo de omliggende woonwijken ontlasten. Later maakt die plaats voor de nieuwe verdiepte ring en de toekomstige ringparken. De werken beginnen vannacht. Tijdens de eerste editie van de Chillathlon in Antwerpen gisteren is een deelnemer van 58 onwel geworden tijdens de zwemdiscipline in het Bonaparte-dok. De man werd snel uit het water gehaald, ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen stabiel. Uit voorzorg moet hij wel nog enkele dagen in een kunstmatige coma blijven. Na het incident besliste de organisatie om het zwemgedeelte stop te zetten. Ongeveer de helft van de deelnemers had dat onderdeel toen nog niet afgewerkt. Het fiets- en loopgedeelte van de recreatieve kwart-triathlon gingen wel gewoon door. Aan de eerste chillathlon namen zo'n 3000 sporters deel. Het evenement legt de nadruk op sportplezier en niet op prestaties of eindtijden. Duizenden bezoekers hebben gisteren een kijkje genomen op de Oosterweelwerf van de toekomstige kanaaltunnels onder het Albertkanaal. Tijdens de openwervendag konden ze van dichtbij zien hoe gewerkt wordt aan een van de belangrijkste onderdelen van de Oosterweelverbinding. Op de site ligt momenteel een bouwput van 29 meter diep. Daar worden de komende jaren twee gestapelde tunnels van ongeveer 2,5 kilometer lang aangelegd. Samen met de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt moeten ze vanaf 2033 zorgen voor een volledig gesloten Antwerpse ring. De belangstelling was groot. Bezoekers waren vooral onder de indruk van de omvang van de werf en de complexe uitvoering van het project. Zodra de werken klaar zijn, verdwijnen de tunnels onder het water en zal er bovengronds nauwelijks nog iets van te zien zijn. Ja.

Eerst brede opklaringen, daarna meer bewolking met kans op een lokale bui. Het is een zachte 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag met regelmatig regen en mogelijk een onweer. We halen nog hoogstens 21 graden. Woensdag nog een paar graden minder en het blijft wisselvallig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Lantis voert in juni en juli voorbereidende werken uit op de Antwerpse ring voor de verdere uitbreiding van de bypass, de tijdelijke snelweg langs de R1. Dit najaar gaan twee nieuwe delen open, richting Nederland en richting Gent-Brussel. Om alles veilig klaar te maken zijn er de komende weken vooral nachtwerken tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Tijdens enkele nachten worden ook delen van de ring en bepaalde op- en afritten tijdelijk afgesloten. Er zullen op verschillende momenten ook minder rijstroken beschikbaar zijn. Houd dus rekening met mogelijke hinder. De bypass moet het verkeer op de snelweg houden tijdens de afbraak van het viaduct van Merksem en zo de omliggende woonwijken ontlasten. Later maakt die plaats voor de nieuwe verdiepte ring en de toekomstige ringparken. De werken beginnen vannacht. Zondag staat Ekeren opnieuw in het teken van Heerlijk Ekeren. Tijdens de vierde editie van het evenement vinden ook de 45ste Dorpsdag en de Bierproeverfeesten plaats. Tussen 13 en 19 uur staan er 112 standhouders in het dorpscentrum. Er is ook rampanimatie met onder meer een wandelend orgel en een mobiele discotheek. Op het Christus Koningplein vinden de Bierproeverfeesten plaats. 10 artisanale brouwers presenteren er 61 bieren, waaronder 8 alcoholvrije. Op het podium staan de hele namiddag muziek en dansoptredens geprogrammeerd. Heerlijk Ekeren wordt zondag gevierd. Duizenden bezoekers hebben gisteren een kijkje genomen op de Oosterweelwerf van de toekomstige kanaaltunnels onder het Albertkanaal. Tijdens de openwervendag konden ze van dichtbij zien hoe gewerkt wordt aan een van de belangrijkste onderdelen van de Oosterweelverbinding. Op de site ligt momenteel een bouwput van 29 meter diep. Daar worden de komende jaren 2 gestapelde tunnels van ongeveer 2,5 kilometer lang aangelegd. Samen met de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt moeten ze vanaf 2033 zorgen voor een volledig gesloten Antwerpse ring. De belangstelling was groot. Bezoekers waren vooral onder de indruk van de omvang van de werf en de complexe uitvoering van het project. Zodra de werken klaar zijn, verdwijnen de tunnels onder het water en zal er bovengronds nauwelijks nog iets van te zien zijn.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Antwerpen leeft.
1: Het Echt Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur, Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur, Evert Zuur is het Echt Antwerps Theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik. Op 12 juni kan je in de Rode Zaal van het Fakkeltheater genieten van Merci Charles. Dat is een muzikaal eerbetoon aan Charles Aznavour. De voorstelling wordt gebracht door Lissa Meivis en Hans-Peter Janssens, die samen bekende en minder bekende nummers vertolken. Tussen de muziek door krijg je ook een inkijk in het leven van de Franse chansonnier. In de Rode Zaal van het Fakkeltheater op 12 juni.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Zondag staat Ekeren opnieuw in het teken van Heerlijk Ekeren. Tijdens de vierde editie van het evenement vinden ook de 45ste Dorpsdag en de Bierproeverfeesten plaats. Tussen 13 en 19 uur staan er 112 standhouders in het dorpscentrum. Er is ook ruimteanimatie met onder meer een wandelend orgel en een mobiele discotheek. Op het Christus Koningplein vinden de Bierproeverfeesten plaats. 10 artisanale brouwers presenteren er 61 bieren, waaronder 8 alcoholvrije. Op het podium staan de hele namiddag muziek en dansoptredens geprogrammeerd. Heerlijk Ekeren wordt zondag gevierd. Duizenden bezoekers hebben gisteren een kijkje genomen op de Oosterweelwerf van de toekomstige kanaaltunnels onder het Albertkanaal. Tijdens de openwervendag konden ze van dichtbij zien hoe gewerkt wordt aan een van de belangrijkste onderdelen van de Oosterweelverbinding. Op de site ligt momenteel een bouwput van 29 meter diep. Daar worden de komende jaren 2 gestapelde tunnels van ongeveer 2,5 kilometer lang aangelegd. Samen met de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt moeten ze vanaf 2033 zorgen voor een volledig gesloten Antwerpse ring. De belangstelling was groot. Bezoekers waren vooral onder de indruk van de omvang van de werf en de complexe uitvoering van het project. Zodra de werken klaar zijn, verdwijnen de tunnels onder het water en zal er bovengronds nauwelijks nog iets van te zien zijn. Tijdens de eerste editie van de Chillathlon in Antwerpen gisteren is een deelnemer van 58 onwel geworden tijdens de zwemdiscipline in het Bonaparte-dok. De man werd snel uit het water gehaald, ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen stabiel. Uit voorzorg moet hij wel nog enkele dagen in een kunstmatige coma blijven. Na het incident besliste de organisatie om het zwemgedeelte stop te zetten. Ongeveer de helft van de deelnemers had dat onderdeel toen nog niet afgewerkt. Het fiets- en loopgedeelte van de recreatieve kwarttriathlon gingen wel gewoon door. Aan de eerste chillathlon namen zo'n 3000 sporters deel. Het evenement legde nadruk op sportplezier en niet op prestaties of eindtijden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Eerst brede opklaringen, daarna meer bewolking met kans op een lokale bui. Het is een zachte 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag met regelmatig regen en mogelijk een onweer. We halen nog hoogstens 21 graden. Woensdag nog een paar graden minder en het blijft wisselvallig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Lantis voert in juni en juli voorbereidende werken uit op de Antwerpse ring voor de verdere uitbreiding van de bypass, de tijdelijke snelweg langs de R1. Dit najaar gaan twee nieuwe delen open, richting Nederland en richting Gent-Brussel. Om alles veilig klaar te maken zijn er de komende weken vooral nachtwerken tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Tijdens enkele nachten worden ook delen van de ring en bepaalde op- en afritten tijdelijk afgesloten. Er zullen op verschillende momenten ook minder rijstroken beschikbaar zijn. Houd dus rekening met mogelijke hinder. De bypass moet het verkeer op de snelweg houden tijdens de afbraak van het viaduct van Merksem en zo de omliggende woonwijken ontlasten. Later maakt die plaats voor de nieuwe verdiepte ring en de toekomstige ringparken. De werken beginnen vannacht. Tijdens de eerste editie van de Chillathlon in Antwerpen gisteren is een deelnemer van 58 onwel geworden tijdens de zwemdiscipline in het Bonaparte-dok. De man werd snel uit het water gehaald, ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen stabiel. Uit voorzorg moet hij wel nog enkele dagen in een kunstmatige coma blijven. Na het incident besliste de organisatie om het zwemgedeelte stop te zetten. Ongeveer de helft van de deelnemers had dat onderdeel toen nog niet afgewerkt. Het fiets- en loopgedeelte van de recreatieve kwart triathlon gingen wel gewoon door. Aan de eerste chillathlon namen zo'n 3000 sporters deel. Het evenement legt de nadruk op sportplezier en niet op prestaties of eindtijden. In het Rivierenhof zijn nieuwe campagneborden geplaatst om bezoekers aan te moedigen hun afval correct op te ruimen. De borden tonen de gevolgen van zwerfvuil voor dieren, zoals eenden, egels en vogels. Het domein verwacht deze zomer opnieuw veel bezoekers. Daarom is die campagne nu nodig, want dit jaar werd al meer dan 6 ton zwerfvuil opgeruimd in het Rivierenhof. Naast blikjes en verpakkingen duiken ook geregeld grotere voorwerpen op, zoals matrassen en buggies. Zwerfvuil zorgt niet alleen voor overlast, maar kan ook schadelijk zijn voor dieren die zo afval binnenkrijgen. Medewerkers en een 20-tal vrijwilligers zetten zich dagelijks in om het park proper te houden. Het Rivierenhof vraagt bezoekers daarom om mee verantwoordelijkheid te nemen.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Waarom ril je als het koud is? Wel, ons lichaam heeft een temperatuur van zo'n 37 graden en zal alles in het werk stellen om die te behouden. Bijvoorbeeld door je spieren te laten schokken, want door rillingen komt er chemische energie vrij. Die produceert op haar beurt hitte die het lichaam warm houdt. Je spieren kunnen zelfs een hoeveelheid hitte produceren die 9 liter water een uur aan de kook kan houden. Wist je dat onze middeleeuwse voorouders gingen schaatsen op gladde scheen- en ribbenbeenderen van koeien en paarden? Ze bonden de botten onder hun schoenen met leren riemen en duwden zich met stokken voort op het ijs.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante antwoord.

0: beleefd. Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district.
1: Mensen die van groen en natuur houden, die kunnen uiteraard terecht in Ekeren, het district. En ik zit bij Willy Ibens van Natuurpunt. Ik lees het groenste district van Antwerpen, klopt dat?
2: Ja, we zijn daar eigenlijk fier op. We zijn een zeer groen district. En vooral sinds de grenzen van het district Ekeren wat verlegd zijn, zijn we nog groener geworden. En zijn we eigenlijk in een periode van 80 jaar geleden, toen Ekeren nog een landelijke gemeente was, hebben we nu een aantal mooie natuurgebieden op de rand van het centrum van Ekeren, zoals de Oude Landen, de Bospolder, Muisbroek aan de ene kant. En dan in de toekomst denk ik ook de zone tussen voorbij het kerkhof aan de Puijhoek, waar ook ruimte komt voor nieuwe natuur.
1: Dat zijn natuurgebieden. Hebben jullie ook nog parken daarnaast?
2: Natuurlijk, we zitten er een aantal parken. We zitten hier in het Veldwijkpark. Dat is eigenlijk een park dat rond de jaren 30 is aangekocht door de gemeente Ekeren nog. We hebben het Hof de Biest, ook een parkgebied dat aangekocht is door de gemeente Ekeren. We hebben ook op het Laar kleine parkzones. Alleen denk ik dat we op de Leugenberg nog niet veel park toegankelijke natuur of toegankelijk parkgebied hebben.
1: In die natuurgebieden, daar kan je uiteraard gaan wandelen, fietsen, wat nog allemaal?
2: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is in een grootstedelijk gebied en rond een dichtbewoonde zone dat daar toegankelijke natuur is. Hè. We willen natuurlijk ook natuur omwille van de biodiversiteit, van het aantal soorten planten, het aantal soorten dieren, insecten en zo verder. Daarvoor is het ook beschermd, maar het heeft een heel grote rol voor de bewoners om zich te ontspannen, om een keer tot rust te komen. Dus wandelen is sowieso gezond en in een mooie omgeving is dat nog zeer aangenaam ook.
1: Je sprak van de fauna en flora. Zijn er specifieke dieren in Ekeren die nergens anders voorkomen? De Ekerse kever of zo, weet ik
2: veel. Nee, we hebben geen Ekerse kever, maar we zijn wel prat op het aantal nachtegalen dat er op de Oude Landen broeden. En die in deze periode zeker kunt horen laten zingen.
1: Natuurpunt speelt hier ook een belangrijke rol. Daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: beheren daar die gebieden in functie van de natuurwaarde en ook in functie van de toegankelijkheid. En we hebben, denk ik, samen in de Bospolder en de Oude Landen zo'n 5 kilometer wandelpad in elk van die gebieden. Dat is 10 kilometer wandelpad dat we onderhouden. En dan beheren we dat ook in functie van de flora. De Oude Landen zijn gekend om heel veel orchideeënsoorten. Een heel bijzondere vegetatie. En een deel daarvan wordt gemaaid door onze vrijwilligers. En een ander deel dat wordt begraast door onze Galloway-runderen. Die ook in de Bospolder staan. En dat eigenlijk zeer aangename dieren zijn die daar zorgen dat het niet volledig dichtgroeit tot een gesloten bos. Maar dat het een half open landschap blijft, een beleefbaar landschap.
1: Hebben jullie ook gegidste wandelingen of zo?
0: Ja, we hebben op aanvraag hebben we regelmatig gegidste wandelingen. We hebben geen vaste data niet. Maar er zijn momenten bij dat wij wandelingen organiseren voor het brede publiek. Die zijn gratis toegankelijk. En die moet je terugvinden, of die kan je terugvinden op onze website van Natuurpunt.
1: En welk is die website?
0: Dat is www.antwerpennoord.

Eerst brede opklaringen, daarna meer bewolking met kans op een lokale bui. Het is een zachte 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag met regelmatig regen en mogelijk een onweer. We halen nog hoogstens 21 graden. Woensdag nog een paar graden minder en het blijft wisselvallig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In het Rivierenhof zijn nieuwe campagneborden geplaatst om bezoekers aan te moedigen hun afval correct op te ruimen. De borden tonen de gevolgen van zwerfvuil voor dieren, zoals eenden, egels en vogels. Het domein verwacht deze zomer opnieuw veel bezoekers. Daarom is die campagne nu nodig, want dit jaar werd al meer dan 6 ton zwerfvuil opgeruimd in het Rivierenhof. Naast blikjes en verpakkingen duiken ook geregeld grotere voorwerpen op, zoals matrassen en buggies. Zwerfvuil zorgt niet alleen voor overlast, maar kan ook schadelijk zijn voor dieren die zo afval binnenkrijgen. Medewerkers en een 20-tal vrijwilligers zetten zich dagelijks in om het park proper te houden. Het Rivierenhof vraagt bezoekers daarom om mee verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens de eerste editie van de Chillathlon in Antwerpen gisteren is een deelnemer van 58 onwel geworden tijdens de zwemdiscipline in het Bonaparte-dok. De man werd snel uit het water gehaald, ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen stabiel. Uit voorzorg moet hij wel nog enkele dagen in een kunstmatige coma blijven. Na het incident besliste de organisatie om het zwemgedeelte stop te zetten. Ongeveer de helft van de deelnemers had dat onderdeel toen nog niet afgewerkt. Het fiets- en loopgedeelte van de recreatieve kwart triathlon gingen wel gewoon door. Aan de eerste chillathlon namen zo'n 3000 sporters deel. Het evenement legde nadruk op sportplezier en niet op prestaties of eindtijden. Zondag staat Ekeren opnieuw in het teken van Heerlijk Ekeren. Tijdens de vierde editie van het evenement vinden ook de 45ste Dorpsdag en de Bierproeverfeesten plaats. Tussen 13 en 19 uur staan er 112 standhouders in het dorpscentrum. Er is ook krantenanimatie met onder meer een wandelend orgel en een mobiele discotheek. Op het Christus Koningplein vinden de Bierproeverfeesten plaats. 10 artisanale brouwers presenteren er 61 bieren, waaronder 8 alcoholvrije. Op het podium staan de hele namiddag muziek- en dansoptredens geprogrammeerd. Heerlijk Ekeren wordt zondag gevierd.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We hebben het over de Evergreen Ramona, u wel bekend in de versie van de Blue Diamonds. Maar het liedje bestond al veel langer. Het werd in 1928 geschreven door Lovie Wolf Gilbert en Mabel Wayne voor de toenmalige stomme film Ramona. Het nummer werd gezongen door de Mexicaanse hoofdrolspeelster Dolores del Rio.

In 1960 werd de song terug opgediept door het Indisch-Nederlandse duo Ruud de Wolf en Riem de Wolf, beter bekend als de Blue Diamonds. Zij kregen het nummer voorgeschoteld, maar vonden het aanvankelijk te weinig rock'n'roll hebben. Onder druk van hun vader stemden ze ermee in om het op te nemen. Door het toeval dat Willy Alberti moest afzeggen voor een tv-programma, konden de kijkers de Blue Diamonds zien met Ramona. De dagen erna stond de telefoon roodgloeiend bij hun platenmaatschappij Philips. In een mum van tijd werden er van het plaatje 280.000 stuks verkocht in Nederland. Andere landen volgden snel en zo werd Ramona ook een nummer 1 hit in België en verschillende andere landen. Hun versie tuimelde zelfs de Billboardlijst binnen in Amerika. In oktober 2025 werd er ter gelegenheid van het feit dat Ramona 65 jaar geleden uitgebracht werd, een standbeeld opgericht van de Blue Diamonds in hun woonplaats Driebergen-Rijsenburg. De broers zullen er een mooi centje aan overhouden, want uiteindelijk werden er 20 miljoen exemplaren verkocht van Ramona.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

0: Cheers!
1: Eerst brede opklaringen, daarna meer bewolking met kans op een lokale bui. Het is een zachte 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag met regelmatig regen en mogelijk een onweer. We halen nog hoogstens 21 graden. Woensdag nog een paar graden minder en het blijft wisselvallig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Tijdens de eerste editie van de Chillathlon in Antwerpen gisteren is een deelnemer van 58 onwel geworden tijdens de zwemdiscipline in het Bonaparte dok. De man werd snel uit het water gehaald, ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen stabiel. Uit voorzorg moet hij wel nog enkele dagen in een kunstmatige coma blijven. Na het incident besliste de organisatie om het zwemgedeelte stop te zetten. Ongeveer de helft van de deelnemers had dat onderdeel toen nog niet afgewerkt. Het fiets- en loopgedeelte van de recreatieve kwart-triathlon gingen wel gewoon door. Aan de eerste chillathlon namen zo'n 3000 sporters deel. Het evenement legt de nadruk op sportplezier en niet op prestaties of eindtijden. In het Rivierenhof zijn nieuwe campagneborden geplaatst om bezoekers aan te moedigen hun afval correct op te ruimen. De borden tonen de gevolgen van zwerfvuil voor dieren, zoals eenden, egels en vogels. Het domein verwacht deze zomer opnieuw veel bezoekers. Daarom is die campagne nu nodig, want dit jaar werd al meer dan 6 ton zwerfvuil opgeruimd in het Rivierenhof. Naast blikjes en verpakkingen duiken ook geregeld grotere voorwerpen op, zoals matrassen en buggies. Zwerfvuil zorgt niet alleen voor overlast, maar kan ook schadelijk zijn voor dieren die zo afval binnenkrijgen. Medewerkers en een 20-tal vrijwilligers zetten zich dagelijks in om het park proper te houden. Het Rivierenhof vraagt bezoekers daarom om mee verantwoordelijkheid te nemen. Lantis voert in juni en juli voorbereidende werken uit op de Antwerpse ring voor de verdere uitbreiding van de bypass, de tijdelijke snelweg langs de R1. Dit najaar gaan 2 nieuwe delen open, richting Nederland en richting Gent-Brussel. Om alles veilig klaar te maken zijn er de komende weken vooral nachtwerken tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Tijdens enkele nachten worden ook delen van de ring en bepaalde op- en afritten tijdelijk afgesloten. Er zullen op verschillende momenten ook minder rijstroken beschikbaar zijn. Houd dus rekening met mogelijke hinder. De bypass moet het verkeer op de snelweg houden tijdens de afbraak van het viaduct van Merksem en zo de omliggende woonwijken ontlasten. Later maakt die plaats voor de nieuwe verdiepte ring en de toekomstige ringparken. De werken beginnen vannacht.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Antwerpen leeft.
1: Het echte Antwerps theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur, Evert Stuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur, Evert Stuur is het echt Antwerps theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik. Het provinciaal domein Rivierenhof staat op zondag 14 juli helemaal in het teken van rozen. Tijdens het rozenfeest wandel je door de kleurrijke rozentuin, geniet je van muziek en lekkernijen en kan je deelnemen aan workshops en rondleidingen. Er is ook tuinadvies en je kunt de mooiste bloemen en planten mee naar huis nemen. Meer informatie vind je onder Rozenfeest op de website van het Rivierenhof.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Stop Loving You is een van de ijzersterke liedjes, afkomstig van het album The Seventh One van Toto uit 1988. Het is de eerste single van dat album, dat verder nog de singles Pamela en Musanga bevat. De single bereikte in 1988 de nummer 2 in Nederland en moest alleen Gimme Hope Joanna van Eddie Grant voor zich dulden. In de clip is te zien hoe Joseph Williams van Toto zich onder andere afreageert op het meubilair nadat zijn vriendin hem heeft gedumpt. Naast de groepsleden van Toto is John Anderson, die destijds ook bij Yes het mooie weer maakte, als achtergrondzanger te horen. Stop Loving You wordt Toto's grootste hit in de Lage Landen. Maar ook Rosanna, Africa en Pamela worden dikke hits.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in Café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: jou in de buurt.
1: Samet.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Samet vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Samet. Een wereld van verhalen.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Stevie Wonder is een echt muzikaal wonder. Bij de vroeggeboorte werd hij blind door een premature aandoening van het netvlies. Op zijn 9e ontwikkelde hij de gave als muzikant en speelde hij al op de mondharmonica, piano en drums. Tijdens zijn vroege carrière werd hij bijgestaan door het Motown-team dat hem hielp om zijn songs te schrijven. In 1967 was Stevie 19 jaar jong en zat hij op de High School voor Blinden in Michigan. Daar kwam hij zijn toenmalige vriendinnetje Marcia tegen en hij componeerde een liedje voor haar getiteld Oh My Marcia. Enkele jaren later zou hij het nummer opnemen, maar van Marcia was toen al lang geen sprake meer. Samen met Henry Cosby en Sylvia Moy herschreven ze de titel van het liedje My Dearest Love en dat vertaald naar het Frans klinkt als My Cherie Amour. Net zoals de Beatles een hit hadden gehad met Michel of Donovan ook enkele Franse regels in zijn song Jennifer Juniper stak, had ook Stevie Wonder een hit met een Frans kantje. Origineel was het bedoeld als B-zijde van de single I Don't Know Why I Love You. Maar de DJ's draaiden het plaatje al snel om, waarop Motown besliste om de nummers opnieuw uit te brengen in juli 1969. Maar dit keer met My Cherie Amour als A-kant. Het werd meteen de titel van zijn nieuwe album. Zowel in Engeland als de USA goed voor een 4e plaats in de hitlijst.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
5: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket. 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van

0: Nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Waar de ene mandarijntje zonder morren in een paar happen wegwerkt, zit de ander geduldig te prutsen tot alle witte sliertjes eraf zijn. Maar is het verstandig om juist die witte draadjes op te eten? Jazeker, ze bevatten immers pectine en vezels. En dat zijn stoffen die je darmen ondersteunen en je spijsvertering een handje helpen. Dus eet de sliertjes gerust op. De Desmodus rotundus, beter bekend als de vampiervleermuis, leeft in Midden- en Zuid-Amerika en voedt zich uitsluitend met bloed. Meestal zoekt hij 's nachts rustig slapende koeien of paarden op, maakt met zijn scherpe tandjes een minuscuul sneetje in hun huid en likt vervolgens het sijpelende bloed op met zijn tong. En wat nog fascinerender is, soms delen deze vleermuizen dat bloed. Vindt één van hen een nacht lang geen prooi, dan kan hij namelijk binnen 2 dagen verhongeren. Daarom braken andere vleermuizen een beetje bloed op om het te delen. Daarbij likken ze elkaars bekken schoon, een soort lugubere sociale maaltijd. De vleermuizen helpen elkaar niet uit liefdadigheid, maar op basis van wederdienst. Vandaag red ik jou, morgen red jij mij.
2: Dit is Express!

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.

0: morgen.
1: Vanavond opklaringen. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe, maar het blijft meestal droog bij minimaal rond 16 graden. Morgen en woensdag zijn wisselvallige dagen, met morgen mogelijk nog wat opklaringen. Woensdag is het zwaar bewolkt en nog hoogstens 19 graden. Ook donderdag een koele en sombere regen.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Lantis voert in juni en juli voorbereidende werken uit op de Antwerpse ring voor de verdere uitbreiding van de bypass, de tijdelijke snelweg langs de R1. Dit najaar gaan twee nieuwe delen open, richting Nederland en richting Gent-Brussel. Om alles veilig klaar te maken zijn er de komende weken vooral nachtwerken tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Tijdens enkele nachten worden ook delen van de ring en bepaalde op- en afritten tijdelijk afgesloten. Er zullen op verschillende momenten ook minder rijstroken beschikbaar zijn. Houd dus rekening met mogelijke hinder. De bypass moet het verkeer op de snelweg houden tijdens de afbraak van het viaduct van Merksem en zo de omliggende woonwijken ontlasten. Later maakt die plaats voor de nieuwe verdiepte ring en de toekomstige ringparken. De werken beginnen vannacht. In het Rivierenhof zijn nieuwe campagneborden geplaatst om bezoekers aan te moedigen hun afval correct op te ruimen. De borden tonen de gevolgen van zwerfvuil voor dieren, zoals eenden, egels en vogels. Het domein verwacht deze zomer opnieuw veel bezoekers. Daarom is die campagne nu nodig, want dit jaar werd al meer dan 6 ton zwerfvuil opgeruimd in het Rivierenhof. Naast blikjes en verpakkingen duiken ook geregeld grotere voorwerpen op, zoals matrassen en buggies. Zwerfvuil zorgt niet alleen voor overlast, maar kan ook schadelijk zijn voor dieren die zo afval binnenkrijgen. Medewerkers en een 20-tal vrijwilligers zetten zich dagelijks in om het park proper te houden. Het Rivierenhof vraagt bezoekers daarom om mee verantwoordelijkheid te nemen. Duizenden bezoekers hebben gisteren een kijkje genomen op de Oosterweelwerf van de toekomstige kanaaltunnels onder het Albertkanaal. Tijdens de openwervendag konden ze van dichtbij zien hoe gewerkt wordt aan een van de belangrijkste onderdelen van de Oosterweelverbinding. Op de site ligt momenteel een bouwput van 29 meter diep. Daar worden de komende jaren 2 gestapelde tunnels van ongeveer 2,5 kilometer lang aangelegd. Samen met de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt moeten ze vanaf 2033 zorgen voor een volledig gesloten Antwerpse ring. De belangstelling was groot. Bezoekers waren vooral onder de indruk van de omvang van de werf en de complexe uitvoering van het project. Zodra de werken klaar zijn, verdwijnen de tunnels onder het water en zal er bovengronds nauwelijks nog iets van te zien zijn. De radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

Op zaterdag 6 juni staat comedian Moshin Abbas in de Antwerpse Stadsschouwburg met zijn debuutshow Mo. Abbas is een reizende ster in de Vlaamse comedy. Hij brak bij het brede publiek door met zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld en was ook te zien in Dancing with the Stars. Daarnaast dook hij op in programma's zoals Komen Eten en Ik Vraag Het Aan. Op het podium staat hij bekend om zijn energieke stijl en persoonlijke verhalen, vaak met veel zelfspot en herkenbare situaties. In zijn voorstelling Mo neemt hij je mee naar zijn jeugd aan zee, zijn studententijd in Gent en zijn Pakistaanse roots. Verwacht een openhartige en vooral erg grappige show van een comedian die razendsnel aan populariteit wint. Moshin Abbas zie je op zaterdag 6 juni in de Stadsschouwburg. Op 12 juni kan je in de Rode Zaal van het Fakkeltheater genieten van Merci Charles. Dat is een muzikaal eerbetoon aan Charles Aznavour. De voorstelling wordt gebracht door Lissa Meivis en Hans-Peter Janssens, die samen bekende en minder bekende nummers vertolken. Tussen de muziek door krijg je ook een inkijk in het leven van de Franse chansonnier. In de Rode Zaal van het Fakkeltheater op 12 juni.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district.
1: Mensen die van groen en natuur houden, die kunnen uiteraard terecht in Ekeren, het district. En ik zit bij Willy Ibens van Natuurpunt. Ik lees het groenste district van Antwerpen, klopt dat?
2: Ja, we zijn daar eigenlijk fier op. We zijn een zeer groen district. En vooral sinds de grenzen van het district teken wat verlegd zijn, zijn we nog groener geworden. En zijn we eigenlijk in een periode van 80 jaar geleden, toen Ekeren nog een landelijke gemeente was, hebben we nu een aantal mooie natuurgebieden op de rand van het centrum van Ekeren, zoals de Oude Landen, de Bospolder, Muisbroek aan de ene kant. En dan in de toekomst denk ik ook de zone tussen voorbij het kerkhof aan de Puijhoek, waar ook ruimte komt voor nieuwe natuur.
1: Dat zijn natuurgebieden. Hebben jullie ook nog parken daarnaast?
2: Natuurlijk zitten er een aantal parken. We zitten hier in het Veldwijkpark. Dat is eigenlijk een park dat rond de jaren 30 is aangekocht door de gemeente Ekeren nog. We hebben het Hof de Bist, ook een parkgebied dat aangekocht is door de gemeente Ekeren. We hebben ook op het Laar kleine parkzones. Alleen denk ik dat we op de Leugenberg nog niet veel park toegankelijke natuur of toegankelijk parkgebied hebben.
1: In die natuurgebieden, daar kan je uiteraard gaan wandelen, fietsen, wat nog allemaal?
2: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is in een grootstedelijk gebied en rond een dichtbewoonde zone dat daar toegankelijke natuur is. We willen natuurlijk ook natuur omwille van de biodiversiteit, van het aantal soorten planten, het aantal soorten dieren, insecten enzovoort. Daarvoor is het ook beschermd, maar het heeft een heel grote rol voor de bewoners om zich te ontspannen, om een keer tot rust te komen. Dus wandelen is sowieso gezond en in een mooie omgeving is dat nog zeer aangenaam ook.
1: Je sprak van de fauna en flora. Zijn er specifieke dieren in Ekeren die nergens anders voorkomen? De Ekerse kever of zo, weet ik
2: niet.
1: Nee,
2: we hebben geen Ekerse kever, maar we zijn wel prat op het aantal nachtegalen dat er op de Oude Landen broeden. En die in deze periode zeker kunt horen laten zingen.
1: Natuurpunt speelt hier ook een belangrijke rol. Daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Natuurpunt is ook heel actief in Ekeren. Willy Ibens, hebben jullie heel veel activiteiten met Natuurpunt?
1: Ja, en wij zijn eigenlijk heel veel bezig met het beheer van die natuurgebieden. Die natuurgebieden waarover ik sprak zijn allemaal eigendom van de stad Antwerpen. Of ook een deel van de NMBS die gehuurd worden door de stad Antwerpen. En wij beheren daar die gebieden in functie van de natuurwaarde en ook in functie van de toegankelijkheid. En wij hebben denk ik samen in de Bospolder en de Oude Landen zo'n 5 kilometer wandelpad in elk van die gebieden. Dat is 10 kilometer wandelpad dat we onderhouden. En dan beheren we dat ook in functie van de flora. De Oude Landen zijn gekend om heel veel orchideeënsoorten. Een heel bijzondere vegetatie. En een deel daarvan wordt gemaaid door onze vrijwilligers. En een ander deel dat wordt begraast door onze Galloway-runderen. Die ook in de Bospolder staan. En dat eigenlijk zeer aangename dieren zijn die daar zorgen dat het niet volledig dichtgroeit tot een gesloten bos, maar dat het een half open landschap blijft, een beleefbaar landschap.
0: Hebben jullie ook gegidste wandelingen of zo?
1: Ja, we hebben op aanvraag hebben we regelmatig gegidste wandelingen. We hebben geen vaste data niet. Maar er zijn momenten bij dat wij wandelingen organiseren voor het brede publiek. Die zijn gratis toegankelijk. En die moet je terugvinden, of die kan je terugvinden op onze website van Natuurpunt.
0: En welk is die website?
1: Dat is www.antwerpennoord.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond opklaringen. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe, maar het blijft meestal droog bij minima rond 16 graden. Morgen en woensdag zijn wisselvallige dagen, met morgen mogelijk nog wat opklaringen. Woensdag is het zwaar bewolkt en nog hoogstens 19 graden. Ook donderdag een koele en sombere regendag.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Lantis voert in juni en juli voorbereidende werken uit op de Antwerpse ring voor de verdere uitbreiding van de bypass, de tijdelijke snelweg langs de R1. Dit najaar gaan twee nieuwe delen open, richting Nederland en richting Gent-Brussel. Om alles veilig klaar te maken zijn er de komende weken vooral nachtwerken tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Tijdens enkele nachten worden ook delen van de ring en bepaalde op- en afritten tijdelijk afgesloten. Er zullen op verschillende momenten ook minder rijstroken beschikbaar zijn. Houd dus rekening met mogelijke hinder. De bypass moet het verkeer op de snelweg houden tijdens de afbraak van het viaduct van Merksem en zo de omliggende woonwijken ontlasten. Later maakt die plaats voor de nieuwe verdiepte ring en de toekomstige ringparken. De werken beginnen vannacht. Tijdens de eerste editie van de Chillathlon in Antwerpen gisteren is een deelnemer van 58 onwel geworden tijdens de zwemdiscipline in het Bonaparte dok. De man werd snel uit het water gehaald, ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen stabiel. Uit voorzorg moet hij wel nog enkele dagen in een kunstmatige coma blijven. Na het incident besliste de organisatie om het zwemgedeelte stop te zetten. Ongeveer de helft van de deelnemers had dat onderdeel toen nog niet afgewerkt. Het fiets- en loopgedeelte van de recreatieve kwartriathlon gingen wel gewoon door. Aan de eerste chillathlon namen zo'n 3000 sporters deel. Het evenement legde nadruk op sportplezier en niet op prestaties of eindtijden. Zondag staat Ekeren opnieuw in het teken van Heerlijk Ekeren. Tijdens de vierde editie van het evenement vinden ook de 45ste dorpsdag en de bierproeverfeesten plaats. Tussen 13 en 19 uur staan er 112 standhouders in het dorpscentrum. Er is ook randanimatie met onder meer een wandelend orgel en een mobiele discotheek. Op het Christus Koningplein vinden de bierproeverfeesten plaats. 10 artisanale brouwers presenteren er 61 bieren, waaronder 8 alcoholvrije. Op het podium staan de hele namiddag muziek- en dansoptredens geprogrammeerd. Heerlijk Ekeren wordt zondag gevierd.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Walvissen zijn enorm, maar hun impact op de wereld is nog groter. Hun uitwerpselen voeden immers fytoplankton. Dat zijn microscopisch kleine plantachtige organismen die de basis vormen van veel voedselketens in het water. Zooplankton voedt zich met fytoplankton. Kleine vissen eten zooplankton en deze vissen staan op hun beurt op het menu van grotere dieren, waaronder walvissen. En ook op het land is fytoplankton van levensbelang, want het zet immers zonlicht om in zuurstof. Om zelf snel te groeien heeft fytoplankton uiteraard ook voedingsstoffen nodig en die haalt het met tonnen uit walvispoep, die dan weer werkt als een supermeststof. Wanneer de winter inzet, trekken Europese honingbijen zich terug in hun korf en vormen ze samen een dichte kluit. Daarbinnen zetten ze letterlijk de verwarming op. Door hun vliegspieren snel aan te spannen en weer te ontspannen, wekken ze immers warmte op. Zo houden ze de temperatuur in de korf op een constante 30 à 35 graden, zelfs wanneer het buiten vriest. De koningin zit veilig in het warme centrum, terwijl de werksters aan de buitenkant elkaar afwisselen om niet te bevriezen. De zomerhoning, die ze maanden eerder verzamelden, dient als brandstof voor hun zelfgemaakte centrale verwarming.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen. Zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Vanavond opklaringen. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe, maar het blijft meestal droog bij minima rond 16 graden. Morgen en woensdag zijn wisselvallige dagen, met morgen mogelijk nog wat opklaringen. Woensdag is het zwaar bewolkt en nog hoogstens 19 graden. Ook donderdag een koele en sombere regen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Antwerpen leeft.
1: Tijdens het weekend van 19 tot 21 juni verandert de handelsbeurs in Antwerpen in een paradijs voor bierliefhebbers. Op het Bierpassieweekend proef je meer dan 200 Belgische bieren, van frisse witbieren en fruitige krieken tot krachtige trappisten en abdijbieren. Je ontdekt er de rijkdom en diversiteit van de Belgische biercultuur en ontmoet er liefhebbers uit binnen- en buitenland. Een ideale uitstap dus voor wie graag nieuwe smaken ontdekt. In de handelsbeurs in Antwerpen tussen 19 en 21 juni. Op 9 en 10 juni brengt het Fakkeltheater een warme hommage aan Toon Hermans. In de schaduw van Toon Hermans vertelt Herman van Hoven, zijn vroegere manager, over zijn bijzondere band met de legendarische entertainer. De muziek wordt live gebracht door Lissa Meivis, die de bekende liedjes nieuw leven inblaast. Samen zorgen ze voor een ontroerende en nostalgische voorstelling. Op 9 en 10 juni in de Rode Zaal van het Fakkeltheater.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stad.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Door groente aan je ontbijt toe te voegen, heb je langer een verzadigd gevoel en krijg je ook een extra portie vitamine binnen. Probeer dit eens. Mix 2 eitjes, een banaantje, 30 gram havermout en een flinke snuf kaneel. Voeg er vervolgens 100 gram geraspte wortels aan toe en een scheutje melk. Bak kleine pannenkoekjes van het beslag en eet ze lekker op met wat kwark en een stukje fruit. Bon appétit! Hoe is het met het weer gesteld op de maan? Wel, de maan die heeft geen atmosfeer en daardoor is er ook geen weer zoals we dat op aarde kennen. Het kan er dus niet regenen of sneeuwen en het waait er ook niet. De atmosfeer beschermt de aarde tegen zonnestralen en aangezien de maan geen atmosfeer heeft, heeft ze ook die bescherming niet. Dat zorgt ervoor dat de temperaturen enorm kunnen verschillen. Overdag kan het er meer dan 100 graden worden, terwijl de temperatuur er 's nachts tot maar liefst min 170 graden kan zakken.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op 6 en 7 juni verandert het Rivierenhof in een levendig middeleeuws tafereel tijdens de Kwaaie Wereld. Wandel langs kampementen, ontdek oude ambachten en woon een indrukwekkende veldslag bij. Je kan er ook rondkuieren op een middeleeuwse markt met eten en drinken. Het evenement is gratis en geschikt voor het hele gezin. Op 6 en 7 juni in het Rivierenhof dus.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of jullie onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op X.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Vanavond opklaringen. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe, maar het blijft meestal droog bij minima rond 16 graden. Morgen en woensdag zijn wisselvallige dagen, met morgen mogelijk nog wat opklaringen. Woensdag is het zwaar bewolkt en nog hoogstens 19 graden. Ook donderdag een koele en sombere regen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Zondag staat Ekeren opnieuw in het teken van Heerlijk Ekeren. Tijdens de vierde editie van het evenement vinden ook de 45ste Dorpsdag en de Bierproeverfeesten plaats. Tussen 13 en 19 uur staan er 112 standhouders in het dorpscentrum. Er is ook krantenanimatie met onder meer een wandelend orgel en een mobiele discotheek. Op het Christus Koningplein vinden de Bierproeverfeesten plaats. 10 artisanale brouwers presenteren er 61 bieren, waaronder 8 alcoholvrije. Op het podium staan de hele namiddag muziek en dansoptredens geprogrammeerd. Heerlijk Ekeren wordt zondag gevierd. Lantis voert in juni en juli voorbereidende werken uit op de Antwerpse ring voor de verdere uitbreiding van de bypass, de tijdelijke snelweg langs de R1. Dit najaar gaan 2 nieuwe delen open, richting Nederland en richting Gent-Brussel. Om alles veilig klaar te maken zijn er de komende weken vooral nachtwerken tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Tijdens enkele nachten worden ook delen van de ring en bepaalde op- en afritten tijdelijk afgesloten. Er zullen op verschillende momenten ook minder rijstroken beschikbaar zijn. Houd dus rekening met mogelijke hinder. De bypass moet het verkeer op de snelweg houden tijdens de afbraak van het viaduct van Merksem en zo de omliggende woonwijken ontlasten. Later maakt die plaats voor de nieuwe verdiepte ring en de toekomstige ringparken. De werken beginnen vannacht. Duizenden bezoekers hebben gisteren een kijkje genomen op de Oosterweelwerf van de toekomstige kanaaltunnels onder het Albertkanaal. Tijdens de open wervendag konden ze van dichtbij zien hoe gewerkt wordt aan een van de belangrijkste onderdelen van de Oosterweelverbinding. Op de site ligt momenteel een bouwput van 29 meter diep. Daar worden de komende jaren 2 gestapelde tunnels van ongeveer 2,5 kilometer lang aangelegd. Samen met de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt moeten ze vanaf 2033 zorgen voor een volledig gesloten Antwerpse ring. De belangstelling was groot. Bezoekers waren vooral onder de indruk van de omvang van de werf en de complexe uitvoering van het project. Zodra de werken klaar zijn, verdwijnen de tunnels onder het water en zal er bovengronds nauwelijks nog iets van te zien zijn.

Radio Express is deze week de radio van Ekere. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekere van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekere via DAB+, Radio Player 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: De Desmodus rotundus, beter bekend als de vampiervleermuis, leeft in Midden- en Zuid-Amerika en voedt zich uitsluitend met bloed. Meestal zoekt hij 's nachts rustig slapende koeien of paarden op, maakt met zijn scherpe tandjes een minuscuul sneetje in hun huid en likt vervolgens het sijpelende bloed op met zijn tong. Ja, wat nog fascinerender is, soms delen deze vleermuizen dat bloed. Vindt één van hen een nacht lang geen prooi, dan kan hij namelijk binnen 2 dagen verhongeren. Daarom braken andere vleermuizen een beetje bloed op om het te delen. Daarbij likken ze elkaars bekken schoon, een soort lugubere sociale maaltijd. De vleermuizen helpen elkaar niet uit liefdadigheid, maar op basis van wederdienst. Vandaag red ik jou, morgen red jij mij. Wordt je nachtrust verstoord door beenkrampen? Mijd dan zeker producten die cafeïne bevatten, want deze stof kan spiersamentrekkingen uitlokken. Eet en drink wel levensmiddelen waar veel magnesium in zit, zoals groente, vlees, graan en melkproducten. Daarnaast is het ook goed om magnesiumcitraat te slikken.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district.
1: Mensen die van groen en natuur houden, die kunnen uiteraard terecht in Ekeren het district. En ik zit bij Willy Ibens van Natuurpunt. Ik lees het groenste district van Antwerpen, klopt dat?
2: Ja, we zijn daar eigenlijk fier op. We zijn een zeer groen district. En vooral sinds de grenzen van het district Eker wat verlegd zijn, zijn we nog groener geworden. En zijn we eigenlijk in een periode van 80 jaar geleden, toen Eker nog een landelijke gemeente was, hebben we nu een aantal mooie natuurgebieden op de rand van het centrum van Eker, zoals de Oude Landen, de Bospolder, Muisbroek aan de ene kant. En dan in de toekomst denk ik ook de zone tussen voorbij het kerkhof aan de Puijhoek, waar ook ruimte komt voor nieuwe natuur.
1: Dat zijn natuurgebieden. Hebben jullie ook nog parken daarnaast?
2: Natuurlijk zitten er een aantal parken. We zitten hier in het Veldwijkpark. Dat is eigenlijk een park dat rond de jaren 30 is aangekocht door de gemeente Ekeren nog. We hebben het Hof de Bist, ook een parkgebied dat aangekocht is door de gemeente Ekeren. We hebben ook op het Laar kleine parkzones. Alleen denk ik dat we op de Leugenberg nog niet veel park toegankelijke natuur of toegankelijk parkgebied hebben.
1: In die natuurgebieden, daar kan je uiteraard gaan wandelen, fietsen, wat nog allemaal?
2: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is in een grootstedelijk gebied en rond een dichtbewoonde zone dat daar toegankelijke natuur is. We willen natuurlijk ook natuur omwille van de biodiversiteit, van het aantal soorten planten, het aantal soorten dieren, insecten enzovoort. Daarvoor is het ook beschermd, maar het heeft een heel grote rol voor de bewoners om zich te ontspannen, om een keer tot rust te komen. Dus wandelen is sowieso gezond en in een mooie omgeving is dat nog zeer aangenaam ook.
1: Je sprak van de fauna en flora. Zijn er specifieke dieren in Ekeren die nergens anders voorkomen? De Ekerse kever of zo, weet ik
2: niet.
1: Nee,
2: we hebben geen Ekerse kever, maar we zijn wel prat op het aantal nachtegalen dat er op de Oude Landen broeden. En die in deze periode zeker kunt horen laten zingen.
1: Natuurpunt speelt hier ook een belangrijke rol. Daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Natuurpunt is ook heel actief in Ekeren. Willy Ibens, hebben jullie heel veel activiteiten met Natuurpunt?
1: Ja, en wij zijn eigenlijk heel veel bezig met het beheer van die natuurgebieden. Die natuurgebieden waarover ik sprak zijn allemaal eigendom van de stad Antwerpen. Of ook een deel van de NMBS die gehuurd worden door de stad Antwerpen. En wij beheren daar die gebieden in functie van de natuurwaarde en ook in functie van de toegankelijkheid. En we hebben denk ik samen in de Bospolder en de Oude Landen zo'n 5 kilometer wandelpad in elk van die gebieden. Dat is 10 kilometer wandelpad dat we onderhouden. En dan beheren we dat ook in functie van de flora. De Oude Landen zijn gekend om heel veel orchideeënsoorten. Een heel bijzondere vegetatie. En een deel daarvan wordt gemaaid door onze vrijwilligers. En een ander deel dat wordt begraast door onze Galloway-runderen. Die ook in de Bospolder staan. En dat eigenlijk zeer aangename dieren zijn die daar zorgen dat het niet volledig dichtgroeit tot een gesloten bos. Maar dat het een half open landschap blijft, een beleefbaar landschap.
0: Hebben jullie ook gegidste wandelingen of zo?
1: Ja, we hebben op aanvraag hebben we regelmatig gegidste wandelingen. We hebben geen vaste data niet. Maar er zijn momenten bij dat wij wandelingen organiseren voor het brede publiek. Die zijn gratis toegankelijk. En die moet je terugvinden, of die kan je terugvinden op onze website van Natuurpunt.
0: En welke is die website?
1: Dat is www.antwerpennoord.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Radio Express.
6: I want you to want me.

Vanavond opklaringen. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe, maar het blijft meestal droog bij minima rond 16 graden. Morgen en woensdag zijn wisselvallige dagen, met morgen mogelijk nog wat opklaringen. Woensdag is het zwaar bewolkt en nog hoogstens 19 graden. Ook donderdag een koele en sombere regen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In het Rivierenhof zijn nieuwe campagneborden geplaatst om bezoekers aan te moedigen hun afval correct op te ruimen. De borden tonen de gevolgen van zwerfvuil voor dieren, zoals eenden, egels en vogels. Het domein verwacht deze zomer opnieuw veel bezoekers. Daarom is die campagne nu nodig, want dit jaar werd al meer dan 6 ton zwerfvuil opgeruimd in het Rivierenhof. Naast blikjes en verpakkingen duiken ook geregeld grotere voorwerpen op, zoals matrassen en buggies. Zwerfvuil zorgt niet alleen voor overlast, maar kan ook schadelijk zijn voor dieren die zo afval binnenkrijgen. Medewerkers en een 20-tal vrijwilligers zetten zich dagelijks in om het park proper te houden. Het Rivierenhof vraagt bezoekers daarom om mee verantwoordelijkheid te nemen. Duizenden bezoekers hebben gisteren een kijkje genomen op de Oosterweelwerf van de toekomstige kanaaltunnels onder het Albertkanaal. Tijdens de open werfendag konden ze van dichtbij zien hoe gewerkt wordt aan een van de belangrijkste onderdelen van de Oosterweelverbinding. Op de site ligt momenteel een bouwput van 29 meter diep. Daar worden de komende jaren 2 gestapelde tunnels van ongeveer 2,5 kilometer lang aangelegd. Samen met de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt moeten ze vanaf 2033 zorgen voor een volledig gesloten Antwerpse ring. De belangstelling was groot. Bezoekers waren vooral onder de indruk van de omvang van de werf en de complexe uitvoering van het project. Zodra de werken klaar zijn, verdwijnen de tunnels onder het water en zal er bovengronds nauwelijks nog iets van te zien zijn. Zondag staat Ekeren opnieuw in het teken van Heerlijk Ekeren. Tijdens de 4e editie van het evenement vinden ook de 45e Dorpsdag en de Bierproeverfeesten plaats. Tussen 13 en 19 uur staan er 112 standhouders in het dorpscentrum. Er is ook ruimteanimatie met onder meer een wandelend orgel en een mobiele discotheek. Op het Christus Koningplein vinden de Bierproeverfeesten plaats. 10 artisanale brouwers presenteren er 61 bieren, waaronder 8 alcoholvrije. Op het podium staan de hele namiddag muziek en dansoptredens geprogrammeerd. Heerlijk Ekeren wordt zondag gevierd.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: De geschiedenis van de hit. Geschiedenis van de hit. Met Christophe Van Dam.
1: Een felgekleurde explosie van Motown-nostalgie verpakt in een glitterjasje van zeg maar 80s kitsch. Zo werden Bell and Devotions wel eens omschreven. Live Games uit 1984 was trouwens de Britse inzending van het Eurovisie Songfestival dat jaar. Liedzangeres Kit Rolfe, bijgestaan door twee achtergrondzangeressen met felgekleurde kapsels, zong

over verloren liefde en de spelletjes die mannen spelen. Belle and the Devotions wonnen de Britse nationale finale A Song for Europe en mochten dus bij gevolg afreizen naar Luxemburg voor het Eurovisie Songfestival al daar. Daar traden ze op als zesde van de avond tussen Noorwegen en Cyprus in. De opvallende act met neonjasjes en minirokjes werd beloond met een zevende plek, goed voor 63 punten. Niet slecht, al was het destijds het derde slechtste resultaat ooit voor Engeland op het festival. Na het Songfestival klom Love Games nog tot een nette elfde plek in Engeland. Maar in Nederland en bij ons bleef het succes uit.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radio Player 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80...

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni wordt je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket. 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Vijf jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni. Vijf jaar de Pikkendieven. De toegang.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en

De pikdieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De pikdieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De pikdieven. De toegang is gratis.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De Pikke Dieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikke Dieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikke Dieven. De toegang is gratis.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.